Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Austin van Dasha. Het is 6:05. Flevoland is wakker. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent.
1: Steeds meer zeeschepen worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die van de historische schepen kent. Ze zien er anders uit, maar je bespaart wel brandstof.
0: Econowind uit Zeewolde maakt deze zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf die legt uit hoe het precies werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de lijzijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen niet zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo Sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energiebeschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 50% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden, Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die is nu al 2 keer zo groot dan een jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere Ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim een kwart komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
1: Verslag was van Arend Dubbelboer.
0: Zometeen praat Diana Woeje bij over het weer. Hoe warm gaat het vandaag worden? En de komende dagen tikken we die 30 misschien weer aan.
1: Nee toch?
0: Je hoort het straks. Naar de muziek van Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: minuten over 6 is het.
1: Joolpop in Lelystad werd dit weekend voor de 25e keer gehouden. Er stonden 3 podia in de wijk Jool met plaatselijke bands en DJ's.
0: Ja, dan denk je, oh, dat is best veel lawaai. Nou, wijkbewoners die ervaren het evenement als één groot feest en niet als overlast. Verslaggever Marielle Bakker, die was ook bij Joolpop.
2: Het gratis muziekfestival Joolpop heeft 3 podia midden in de wijk Jool in Lelystad. Omdat Joolpop al 25 jaar met lokale muziekbands een vast zomerevenement is, vinden bewoners Joolpop een feest en geen overlast.
3: Lara van der Meer, je woont hier in de buurt?
4: Ja, ik woon hier echt letterlijk op het hoekje. Dus als ik mijn voordeur open doe, dan kijk ik rechtstreeks de trein in. Ik woon hier inmiddels al 21 jaar, dus ik heb het best wel zien groeien. Van een klein festivalletje voor het gezondheidscentrum naar dit.
3: Christina Ruizendaal, jullie zitten hier in de straat naast Joolpop. Hoe is dat?
5: Ja, superleuk. Het is al jaren en het verbindt. En ik denk dat Jool nog wel een van de laatste wijken is die echt nog een volkswijk is. Waar iedereen op elkaar let en waar wel echt een feestje kan gebouwd worden. Ja, zeker.
3: Is het niet juist heel lawaaierig in zo'n wijk?
5: Oh, hou toch op, dat ene dagje moet er gewoon allemaal lekker los. Pak je oma, je opa, hè? Allemaal lekker gaan.
6: Joolpop zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar weer ontmoeten.
7: Nou, voor de buurt. Het is een soort familiefeest, kinderen, alles erbij. Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken. Het is goed voor de harmonie op deze wereld.
8: Hey, hallo.
9: Gewoon druk, gezelschap en liefde naar elkaar, denk ik.
10: Het is echt superleuk, ja. En ik vind het wel jammer dat er dit jaar iets minder werd gedaan voor... dat er iets minder springkussens waren en dingen voor kinderen. Dus ik vind dat dat jaar, wel volgend jaar wel wat meer mag.
0: Oké, dus de springkussens terug. En Joolpop. Ja, er zat ook wel wat pop tussen. Maar ja, ook wel wat andere muziek.
1: Ik heb een voorbereidend onderwerp hierover gehoord met de organisator. Dat was dan voor het weekend. Zo van, het wordt groter en groter en groter. En hij deed er een podium bij met DJ's. En het begon gewoon met... gitaren, zoals het hoort in de popmuziek.
0: Ja, daarom.
1: De popmuziek.
0: Je hebt voor elk wat wils.
1: Die dus, hoorden we nu even niet.
0: Of dat ook voor het weer geldt.
1: Ja,
0: voor elk wat wils, dat horen we van Diana. Ja. Goedemorgen, Diana.
11: Ja, heel goedemorgen. Niet voor ieder wat wils.
0: Ja,
11: die springkussens die heb ik niet.
1: Die hoef ik niet hoor. Maar de nacht was al te doen, hè?
11: Ja, 15, 16 graden. Op het moment ook de temperatuur. Wel wat wolkenvelden. Ja, en toen ik hier naartoe reed, zag ik wel nog wel dat de boeren aan het beregenen zijn. Dus regen is voorlopig niet op komst.
0: Ik had een heel klein beetje motregen toen ik hier naartoe reed.
11: Oh. Uit wat bewolking, dat zou goed kunnen.
0: Ja, nou ja, dan kom ik ook uit Friesland, dus dat wijkt altijd een beetje af, hè?
11: Ja, precies. Maar het is maar heel weinig. En het zijn de wolkenvelden die brengen geen regen. Nou, misschien een paar kleine spatjes. Ja. De komende uren hebben we met bewolking te maken, maar de zuidelijke delen van de provincie wat minder. De zon die lost de bewolking wel geleidelijk aan op, want jullie zon is natuurlijk sterk. Dus in de loop van de ochtend meer ruimte voor de zon en vanmiddag en vanavond is de lucht gewoon strak blauw. En met veel zon wordt het net als gisteren zo'n 26, 27 graden. Aha. En daarbij waait een noordoostelijke wind.
1: Juist, en de komende nacht kunnen we hier een beetje afkoelen en bijslapen?
11: Ik denk het wel, er verandert eigenlijk niet zoveel de komende dagen. Het is wel zo dat de kans op laaghangende bewolking morgen overmorgen kleiner is. Het is vrij helder in de nacht en ja, de minimumtemperatuur van zo'n 16 of 17 graden is prima om bij te slapen. Nou, morgen opnieuw veel zonneschijn, wel wat stapelwolken, wat hoge sluierbewolking, maar de zon die heeft het grootste aandeel in het weerbeeld. Temperatuur iets hoger, misschien 29 graden. Ergens in de achtertuin misschien troost.

0: Ga je zo meteen ook wel meer horen hoor. Over die treinen. Of ze nou rijden of dat ze misschien wel stilstaan. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. Dat is een mooie plek om daar te doen. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
2: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen. Met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
3: Maar het is nu tijd om op zijn Haags te zeggen van, om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
1: Ja. In de zwembad.
0: Uit te drijven.
1: Ja, hij is 75.
0: En, dan mag dat, dan mag je wel uitdrijven.
1: Ik heb ooit één voorstelling van hem meegemaakt. En bij de pauze dacht ik, ik ga maar naar huis.
0: Echt?
1: Ik vond er niks aan.
0: Oh, is Harry Jekkers superleuk. Hij maakt ook echt leuke muziek.
1: Ja, nee, hij heeft LP's volgespeeld, ik weet het. Ja. Maar het komt mij niet
0: voor. Het is aan jou niet besteed, ja, dat kan natuurlijk. Het was even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Daar viel ineens een grote boom om.
4: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
0: Nee, nou ja, als wat dan. Het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. De gemeente had de boom binnen een half uurtje al versnipperd. Kijk, dat is nog eens tempo.
1: Ja, en, moeten ze met de vuilnis doen in Amsterdam?
0: Er wordt nog uitgezocht hoe dat kon dat die boom in één keer omviel. Hebben we ook nog nieuws uit de kranten?
1: Ja, begin in het AD. Daarin staat te lezen dat reizigers moeten dit najaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer.
0: Ja, daarom zei ik net met die treinen. Ja, dat is lekker dan.
1: De CAO-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders lijken na 4 maanden overleg op een breuk af te stevenen. Nou, dat is. Ik zit even te denken.

0: aan ons nieuws van vorige week met EBS en de financiën daar. En als ze de lonen ook nog eens omhoog moeten doen.
1: We gaan afwachten wat hier uitkomt. We gaan naar de Telegraaf, een kostbaar schilderij uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker heeft jarenlang in de kelder van een Amsterdammer gelegen. Hij vond het werk van schilder Hendrik van der Burg decennia geleden tussen huisvuil op straat. Het gaat om roofkunst die door de nazi's van de erfgenamen van Goudsticker is toegeëigend. Staat dus vandaag in de Telegraaf.
0: Onder NVM-makelaars leeft grote onvrede over de nieuwe koers van huizensite Funda. In een brief aan het bestuur van het populaire woningzoekplatform, ondertekend door 19 van de 27 regionale afdelingen, naar een uiterste felle kritiek op de vorige maand aangekondigde tariefsverhoging voor het plaatsen van advertenties. Ja, zonder Funda, dan ben je er niet, kun je lezen vandaag in het FD.
1: Nou, dat is misschien ook wel een beetje klaag uit wilde, toch, van die makelaars. Ik geloof niet dat je daar echt medelijden mee hoeft te hebben.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botste op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag. De koninklijke familie is volgend jaar in Lelystad om de verjaardag van de koning te vieren. Dokkum en Doetinchem gaven ook 3 miljoen euro uit toen zij de koning ontvingen. In september wordt duidelijk hoe de viering in Lelystad eruit komt te zien. En wie een crossmotor verkoopt en interesse krijgt uit Utrecht moet goed opletten. De politie waarschuwt voor oplichters. De afgelopen tijd zijn 30 verkopers naar Utrecht gelokt, waarna ze zijn bestolen van hun motor. Ook Almeerders waren het slachtoffer. De oplichters doen zich voor als geïnteresseerden in een crossmotor en vragen de verkopers dan naar Utrecht te komen. En bij een proefrit gaan ze er snel vandoor. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven.
3: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordoosten biesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking en ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
4: De ANWB die verwacht een rustige maandagochtendspits. Want niet alleen in Noord zijn de vakanties begonnen, maar nu ook in de regio Zuid. Wel zijn er hier en daar wat wegafsluitingen. Dus als je dan met z'n allen wordt omgeleid, dan kan daar nog wel enige file ontstaan. Flitsers die heb ik een heleboel. Twee keer gemeld, Amersfoortweg Almere Stad. Dan meldingen over dat ding aan de N50 bij Enst, dat voor vrachtwagens is eigenlijk, bij 264. En eentje op de N719 bij Mark Nessen. Hectometerpaal 3,3. Een nieuwe zomerserie staat op de rol. We gaan kijken naar buurtkastjes.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sandy Coast, True Love, That's the One. Het is 6:05. Goedemorgen.
1: Boeken, maandverband, luiers en etenswaren. In buurtkastjes door heel Flevoland vind je allerlei producten die je gratis mee mag nemen. Deze week ontmoeten we in een zomerserie de mensen achter deze buurtkastjes.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Gieneke Smit naar Anke Dekkers. Zij runt een theehuis in het ontmoetingspark buiten in Dronten. En daar zijn zelfs twee buurtkastjes.
2: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja.
3: Hoi, ik ben Gieneke.
2: Van harte welkom, Gieneke.
3: Ik kom hier voor het menstruatiekastje.
2: Ja, ik ga met jou even laten zien.
3: Ja. Op het toilet?
2: Ja, op het toilet. Dat is mooi privé, toch? Dit is het kastje. Het is eigenlijk mijn oude badkamerkastje. En die komt heel mooi verpast. Want dit is eigenlijk precies een kastje wat hier zo mooi past om materialen wat wij via het armoedefonds krijgen. Om hier een plekje te geven.
3: Ja, want ik kijk er even in. Wat zien we er allemaal in?
2: Nou, maandverband en alle vormen en maten. Tampons. We hebben ook nog voor heren een incontinentiemateriaal staan. En voor dames. In principe mogen mensen dat gewoon meenemen. Als je hier naar de wc gaat, dan is het ook wel duidelijk. En staat in eigenlijk alle talen. De meeste talen, zeg maar, staat het er ook op dat het mag.
3: Ja.
2: Dus dat is wel voor heel veel mensen toch wel aantrekkelijk. Omdat natuurlijk dit soort producten best duur zijn.
3: Ja, want waarom is dit hier?
2: Omdat ik vind dat wij als ontmoetingspark buiten een plek zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen die minder geld te besteden hebben. Wij werken ook veel samen met Burgers in de Knel. Dat is een organisatie in Dronten die burgers die net tussen wal en schip raken en financieel in de problemen zijn gekomen, helpen. Middels boodschappenkaarten. Die komen ze bij ons ophalen. Wij verzorgen de contacten. En dan zeg ik altijd, loop even mee. En dan laat ik dit zien. En dan zeg ik, neem een grote tas mee. En neem maar mee. Want je moet niet elke maand hoeven komen. Je mag best een voorraadje aanleggen. En ik kan me voorstellen dat als je als moeder alleenstaand bent, je hebt 4 dochters. Nou, ga er maar aan staan. Dan is het best wel een uitgave. Dus ik denk dat het wel heel helpend kan zijn, ja.
3: Voor jou persoonlijk, waarom is het voor jou belangrijk om dit soort dingen te doen?
2: Omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen mag hebben, laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk, de wereld is wat dat betreft wel ingewikkeld. En ik denk dat we daar als ontmoetingspark ook echt een bijdrage aan kunnen leveren op deze manier.
3: De een ambieert misschien een carrière zoals ik, als journalist.
2: Ja, ook leuk.
3: De ander gaat bij de bank werken en jij doet dit. Waarom doe jij dit?
2: Ik heb 18 jaar in de thuiszorg gewerkt, daarna 12 jaar in het onderwijs. En heb ik allebei met ontzettend veel plezier gedaan. Toen ging mijn kinderen de deur uit. En ik ben nooit heel ambitieus geweest. Ik was gewoon lekker werken. En op een gegeven moment dacht ik nu vind ik het toch wel leuk om iets te gaan doen. Wat toch een beetje van jezelf is. Maar waar je wel echt impact mee maakt. En dat is eigenlijk wat ik hier ben gaan doen. Het geeft mij heel veel voldoening. Ook omdat we zijn ook een dagbesteding. Dus we hebben een aantal mensen die hier werken. En die niet ergens anders een echte baan kunnen vinden. Maar als ik zie met hoeveel plezier we dat doen hier met elkaar. We hebben een enorm team aan vrijwilligers. Allemaal super enthousiast en heel lief. En ook heel fijn bezig met elkaar ook. En we hebben echt zoveel plezier. Dat is onbetaalbaar eigenlijk.
1: Naast een menstruatiekastje is er in het ontmoetingspark ook een bijzondere moestuin.
3: Want wat is er bijzonder aan jullie moestuin? Het is niet een gewone moestuin.
2: Nee, het is een sociale voedseltuin, noemen we het ook wel.
3: Ja.
2: Ja, en het is heel klein nog. En dit is ook het eerste jaar dat we nu echt opbrengst gaan krijgen. En het sociale is dat het inderdaad ook weer naar mensen toe gaat die bij ons komen en die we wat mee kunnen geven straks. Dus lekkere courgettes en aardbeidjes groeien, aardappelen hebben we. Maar we kunnen er ook een lekker soepje van maken bij ons in de keuken. Dus,
3: Het zelf gebruiken, maar het is ook om weer weg te geven.
2: Ja, eigenlijk. En om weg te geven. Plus het werk in de moestuin is voor heel veel mensen lekkere bezigheid. En ook om met elkaar in gesprek te gaan. En ook mensen die psychisch heel kwetsbaar zijn, die kunnen daar ook een hele mooie rol in gaan spelen.
3: Ja. En zo wordt hier eigenlijk overal gedacht aan de mens die het misschien nodig heeft of het wat minder heeft.
2: Ja, zeg precies.
3: Maar.
2: Ja, ja. Ja, ja.
3: Want ik heb begrepen dat je ook zelfs nog een mini-biep ergens hebt staan.
2: Ja, die hebben we ook nog. Wil je die ook nog zien?
3: Ja, wil ik ook nog zien.
2: Oké, gaan we daar even heen.
3: Welke kant moeten we op?
2: Deze kant. Laatst heb ik er zelf een heel mooi boek uitgehaald. En toen dacht ik, maar die moet ik nog even weer terugzetten.
3: Ik zie wel van alles. Ja, van thrillers, van Esther Verhoef tot aan
2: de boeketreeks.
3: Ja, de boeketreeks, een beetje wel. Ja, ja. Precies, ja.
2: Dus,
3: en hieronder ook nog wat kinderboekjes of zo, denk ik.
2: Ja, voor kinderen vind ik het ook wel belangrijk. Hè. Lezen is natuurlijk best wel heel belangrijk. Ja. Niet iedereen kan een bibliotheekabonnement veroorloven. Dit is heel laagdrempelig. Ja.
3: Prachtig.
2: Dat dacht ik.
3: Ja. Dankjewel, we gaan hem dicht doen.
1: Morgen. Oh,
0: leuk, die buurtkastjes.
1: Ja,
0: maar de wiep is gratis, toch, voor kinderen?
1: Ja, tot 18.
0: Dus dat geldt gelukkig.
1: Daarom. Morgen een ander buurtkastje, dan hoor je Han Deen uit Almere. Hij heeft een mini-wiep gemaakt om iets moois te doen met de boeken van zijn overleden.

0: Inside van Bruno Mars. Het is 7:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Misschien omdat je de finale van Wimbledon hebt gekeken.
1: Dat zou zomaar kunnen. Zoals Tsjechisch op drosje.
0: Nee, de mannen.
1: Oh, de mannen.
0: Dat was Italië tegen Duitsland. Wat was het een geweldige partij. Echt, dat niveau tennis, Leo, niet normaal. Ik heb echt zitten genieten. Mijn man was een beetje aan het mopperen.
1: Oh?
0: Ja, eerst dat voetbal. Die heeft niks met voetbal. Eerst dat voetbal, dan ga je nu ook nog tennis kijken.
1: Je hebt dus met twee mannen te maken die niet met voor je eigen man en je radio man.
0: Ja, nou,
1: dat is ongelooflijk. Slecht bedeeld qua voetbal.
0: Het grappigste was de wedstrijd tussen Egypte en, wat was het, Argentinië?
1: Ja, je kunt wel eens op de mouw spelen wat dat betreft.
0: En ik was eigenlijk wel voor Egypte.
1: Oh.
0: Ja, hij zegt, hoe kun je nou voor Egypte zijn?
1: Ja.
0: Ik zeg, nou ja, een beetje de underdog en ze stonden voor. Ja, dus ik zeg, nou, ik ben wel voor Egypte. Ja, maar die mannen zijn heel vrouwonvriendelijk. Ik zeg, nou, zo algemeen kun je dat nou ook weer niet stellen. Ik zeg, dat doet er nu niet toe. Het gaat nu om het voetbal.
1: Oké. Nou, ik snap niet hoe je überhaupt voor een ander land dan je eigen land kunt zijn.
0: Maar natuurlijk, het gaat toch om mooi voetbal. Nou ja, goed,
1: ja. Dat is een punt. Het gaat om mooi voetbal.
0: Maar dat is dus aan jou ook niet besteed.
1: Maar
0: goed, dat was dus gisteravond.
1: Lelijk spelen en mooi winnen. Met voetbal.
0: Nou ja, daar hou ik niet zo van.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar Wimbledon, dat was een lange zit. Dat kan lang duren.
0: Ja, was lang.
1: Oh, maar als je maar moppert, dan brengt hij toch gewoon op tijd bier bij jou?
0: Dus nee, die zat zijn eigen ding te doen. Die gaat weer ergens een camera installeren.
1: Dus, oké, gezellig.
0: Die was met techniek bezig, maar echt, ik heb daarvan genoten. Maar wat was er verder nog gisteravond op radio of tv?
1: Nou, wat ik wilde vragen aan jou is of je nog een actieve herinnering hebt aan, wat was je toen, 1976?
0: 76? Toen was je 4, 5?
1: Ja. Jongen, ik was toen al 10.
0: Ja, dat scheelt. Dat scheelt wel heel veel.
1: En er was zo'n warme, droge zomer. Ik zat toen in Wallonië op een camping. Daar was het water gerantsoeneerd zelfs.
0: Oh, dat was op.
1: Ja.
0: En dat gaan we hier ook krijgen? Is dat een beetje de...
1: Nou, dat moet je anders zien, maar het ging erover in Nieuwsuur.
0: Oh, oké.

0: True Love van Pink. Het is 7:10. Nou, de zaken die je dan gisteravond hebt gemist op radio of tv.
1: Het is niet alleen warm, maar ook erg droog. En daarover ging het in Nieuwsuur. Daar was de gast Harold van Waveren. Hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts 1 keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat nou daar wel op lijken.
1: Inmiddels zitten we in fase 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes, zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes, zei hij.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water, ook al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
1: Oh.
0: Oftewel, eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand.
1: En jouw regenton, is die ook tot de rand toegevuld?
0: Ja, nou ja, wij hebben de luxe dat we aan het water zitten. Dus dan is het gewoon de dompelpomp erin en sproei hem aan.
1: Ja, zo zit ik ook.
0: Dus dat is wel heel fijn. We gaan naar Met het oog op morgen. Daar sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben besloten om hulpverlening op het voorterrein te stoppen. En dat deden ze na 2 steekincidenten. Nou, Van Zessen die vertelde waarom zijn organisatie nog wel hulp biedt.
4: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons, zeg maar. Wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk van kunnen heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Nee, maar goed, die steekincidenten en die vechtpartijen zijn er wel natuurlijk. Wat de gevolgen zijn, is lastig te zeggen. Maar Van Zessen is weinig positief.
4: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ja, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
0: Ja, dat is dus weer zo jammer. Hè? Dat is dus een heel klein groepje wat het weer verpest voor anderen.
1: Ja, anders had je misschien water en schaduw, weet ik het allemaal. Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vink er voor het 4e jaar op rij met de titel van door in de quadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
5: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
5: Dus ja, dat is altijd gezellig. Dus, maar nee, daarna was het mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben we hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne en dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
1: Het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop een bijzondere ontmoeting.
5: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En Kate zegt tegen mij, ja, prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wajo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
1: Nou,
0: superleuk. Zo? Ja. En vind ik ook eigenlijk niet meer dan netjes dat je ook aan mensen in een rolstoel die op Wimbledon hun sport beoefenen.
1: Hij heeft gewonnen, dus.
0: Ja.
1: Maar hij had natuurlijk helemaal niet gedacht dat er koninklijk bezoek bij was. Nou,
0: dat
1: kan
0: leuk.
1: In Engeland. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En de gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
11: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
10: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
12: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
10: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Dorald. Wie bent bij Flevoland is wakker en we gaan het straks hebben over nieuwerwetse zeilen voor de scheepvaart die eruit zien als rechtopstaande vliegtuigvleugels. Ze worden gemaakt in Zeewolde en straks een kennismaking met de fabrikant.
9: En we maken ook kennis met papegaaien die lekker vrij rondvliegen in Almere buiten. Eigenaren over hun hobby.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: Rembrandt, I'll be there for you. 7 minuten over 7, goedemorgen.
1: Heb jij veel zitten kijken, al die Friends?
0: Nee, nooit.
1: Nooit? Nee. Oh, ik vond het hartstikke leuk. Maar weet je wat er nou af zit te vragen, terwijl dat liedje aan het spelen was? Of ik ze nou allemaal heb gezien, want tegenwoordig met die streamingsdiensten kun je netjes van voor naar achter en dan weet je, oh, ik ben bij het einde.
0: Van voor naar achter, van achter naar voor, van links naar rechts. Nou, dan ga je ze allemaal nog eens een keer lekker terugkijken, joh. Ja, je hebt toch niks te doen.
1: Nee, dat is goed.
0: Je verveelt je hartstikke.
1: Oh,
0: dus,
1: die lange zomeravonden.
0: Ik bedoel maar.
1: Zullen we gaan naar het nieuws. Steeds meer zeeschepen, die worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die van historische schepen kent, maar ze zien er anders uit. Zo bespaart een schip brandstof.
0: Econowind uit Zeewolde, die maakt die zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf legt uit hoe het precies werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de leizijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo Sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energiebeschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 50% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden. Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die is nu al 2 keer zo groot dan 1 jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere Ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim 1/4 komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
1: Het verslag was van Arend Dubbelboer.

0: 3-2-1 van Bente. Ja, 26, 27, 28.
1: Dat zijn misschien de temperaturen zeker. Ja, ja, Diana Woei,
2: ja,
1: heeft nou, een beetje gelijk.
2: Ja, inderdaad. Dan kom je heel goed bij in de buurt. Nou. Gisteren was het 26, 27 graden. Ja. Nou, vandaag hebben we ook diezelfde waarde op de thermometer. Vanmiddag dan. Want op het moment is het namelijk fris met zo'n 17 graden op de thermometer. En er waait een noordoostelijk windje. Vanmiddag windkracht 3 tot 4 boven de pool. Dus dat is prima weer om lekker even met een zeilbootje het meer op te gaan.
1: Zou kunnen.
2: Ja.
1: Hey, en we hebben ook een lekkere frisse nacht natuurlijk om even bij te komen.
2: Ja, een minimumtemperatuur van zo'n 15, 16 graden. Ja, en bij zonsondergang is het zo'n 19, 20 graden. Ja. Dus ja, ik vind het prima zomerweer. De zon die moet er nu wel gaan. Ja, het is niet zo warm. Maar de zon die moet er wel bij gaan komen. Hoor. Want op het moment hebben we te maken met overwegend veel bewolking.
1: Ja.
2: Maar het blijft voorlopig nog droog.
1: Maar goed, dat gaat dus vandaag gebeuren. Hebben we weer zo'n frisse nacht om goed bij te kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Minimumtemperatuur 16, 17 graden. En ook de komende dagen verandert daar niet zoveel in. Wordt wel overdag een graadje warmer, want de kans op lage wolken in de ochtend is klein. Er zijn wel wat stapelwolken die gaan ontstaan. Wat hoge sluierbewolking. De lucht is niet geheel strak blauw. Maar toch, het is prima zomerweer als je vakantie hebt in eigen provincie.
1: Ja, het kan
2: dus
1: het
2: matig noordoostenwindje, heerlijk weer om lekker dingen te gaan doen.
1: Nou, blijft dat hele week zo?
2: Ja, ja, maar het is wel een minpuntje hoor. Want voor de boeren en als je planten in potten hebt natuurlijk, dan moet je die wel water geven. Want voorlopig verwacht ik geen regen. Er is wel een weersomslag in de maak.
1: Oh.
2: Want vrijdag en in het weekend zou zomaar kunnen zijn dat de temperatuur omlaag gaat. Dat komt doordat de wind nog meer vanuit het noorden gaat waaien. En dan stroomt er frissere lucht vanaf de Noordzee over onze provincie.
1: Ja.
2: Dan wordt het met moeite zo'n 20, 21 graden.
1: En waait die wind ook een beetje naar Nijmegen? Volgende week, waar Jolien en duizenden anderen.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Vierdaagse dat die geluk hebben met dat het wat milder weer is.
0: Oh,
2: en dat
0: fijn.
2: De tropische hitte, ook in het zuiden van het land, waar ze dus nu en de komende dagen mee te maken hebben, dat die volgende week verdwenen is.
0: Ja, ik zei al tegen jou, ik ben heel blij dat die Nijmeegse Vierdaagse niet deze week is. Hè?
2: Ja.
0: Want het is toch wel 31, 32 graden de hele week zo'n beetje daar in die regio.
2: Ja, code geel staat nu nog uit.
0: Ik bedoel maar.
2: Brabant, Limburg en Gelderland. Ja.
0: En de organisatie is denk ik ook heel blij. Want ja, dat betekent toch wel wat andere maatregelen. En een beetje billen knijpen van gaat het goed, jongens?
1: Ja. En al die mensen, nou.
0: 47.000, hè? Die
2: ja, dat zijn nog wat. Ja, en als je daar allemaal waterpunten voor moet doen. Ja, nu moet je je eigen flesje water meenemen.
0: Ja, er zijn wel heel veel waterpunten, hoor. En heel veel dixies. Want het moet er ook weer uit.
2: Oh ja.
1: Ja, dan moet je dankjewel. In Almere buiten is het niet gek om papegaaien te zien vliegen. Elk weekend komen vogelliefhebbers samen bij de Vogelzolder. En daar laten ze hun vogel uit. Ja, dat wordt free flight.
0: Oh, dat is dus niet aan een touwtje. Ik denk aan uitlaten aan een riem of aan een touwtje. Maar dat werkt natuurlijk niet echt bij vogels.
1: Nee, dat

0: is een samenkomst van vogelliefhebbers. We doen eigenlijk alles wat met kromsnavels te maken heeft.
1: Ja. Wat is dat free flight eigenlijk?
0: Free flight houdt heel simpel in, het vrij laten vliegen van je vogel. Wij doen het buiten, omdat ik vind dat buiten bepaalde dingen zoals de wind, obstakels, je vogel veel meer uitdaging geven dan binnen.
2: Goed zo, jongen. Kom maar. Kom maar, Pibi. Hop, daar is hij weer. Ja, ben je blij. Mama, ja. Wat een mooie. Dat heb je goed gevlogen.
1: Ja, kan je vertellen, Sandra, wat doen jullie elke zaterdag hier?
2: Nou, niet elke zaterdag, één keer in de maand. Nou ja, hij vliegt dan met zijn soortgenootjes.
1: Want hoe krijg je het voor elkaar dat ze altijd weer terugkomen?
2: Hij komt voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Piwi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld. Op een plek hier niet, zeg maar thuis dan is hij weg voor een paar uur. Ja. En dan ben ik douchen en hoor ik keihard mama. En dan staat hij bij het raam.
3: Ik ben Hielke. Ik heb Coco en Tim bij me. We zien hier alle papegaaien rondvliegen in alle vrijheid. Dat is de free flight. Dat is de training ook erbij. Dat ze terugkomen in de locatie waar ze zijn weggevlogen. Ja. Voor hun is het hier tweede thuis. Dus ze weten precies waar ze moeten zijn.
1: En hoe train je ze dan?
3: Eigenlijk verklein ze van. Met eten en goed lokken. En zorgen ervoor dat de band goed is tussen mens en vogel.
1: Ja.
3: En op die manier kun je je vogel goed trainen.
1: Voelt het een beetje als je kind?
2: Ja, absoluut. Dit is echt de band die je met een vogel hebt. Is gewoon. Ik weet niet of hondenbezitters of poezenbezitters dat hebben. Maar het is gewoon mijn kind. Ja. Het voelt me aan en het reageert op mij. En zoveel liefde wat je voor een beest voelt. Ja. Dat is.
1: En wat brengt nou dat met die groep bij elkaar zijn hier voor jou?
2: Ja, heel veel. Gewoon een sociaal gebeuren ook. Dat je mensen leert kennen en je hebt allemaal dezelfde passie. Ja, en dat vind ik gewoon heel fijn. Dat je allemaal dezelfde passie deelt ook. En dat je elkaar ook begrijpt daarin.
4: De papegaaien in Almere Buiten. Straks de berichten van Buiten Flevoland.
1: Wat hebben we?
4: Wimbledon.
1: Oh, heerlijk. Fijn.

0: is één groot wonder. It's a miracle van de Culture Club. Bericht uit binnen- en buitenland dan.
1: Veel doden door een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 27 mensen om het leven gekomen. Er waren zo'n 300 bezoekers binnen, zegt correspondent Mustafa Markani.
2: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoor heen vechten om op straat te komen.
1: Niet iedereen lukte dat. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe waren gevlucht.
0: Yannick Sinner had er 4 sets voor nodig en werd daarmee de winnaar van Wimbledon gisteravond. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand. Mooie woorden over zijn tegenstander, die dus tweede werd, Alexander Zverev.
3: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very very close, so we need to be have to be very careful now. So, but congrats.
0: Ja, ik moet een beetje oppassen, zegt hij, Yannick Sinner. Ja, dat is een hele sympathieke gozer. Hij is altijd vol lof over zijn tegenstanders. Sinner won Wimbledon voor de tweede keer, maar ziet Zverev dus wel als grote concurrent die de volgende keer weer heel veel kans maakt.
1: De beschermde bever begint een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor schade aan dijken en aan wegen. En soms slopen ze ook huizen, zoals dat van Sierra uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt.
4: Slapeloze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
5: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
4: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
1: Heel anders was dat.
0: Dat is echt heel veel.
1: Ja, heel anders was dat in de jaren 80, toen de bever bijna uitgestorven was. In 1989 werden daarom een paar exemplaren uit Duitsland losgelaten in de Biesbos, in de bijzijn van prins Bernhard.
6: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn er kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas. En het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
0: Nou, dat denken ze nu dus wel anders over.
1: Ja, maar dat is altijd zo. Als je beesten gaat beschermen, dan wordt het een plaag.
0: Ja, en het zijn er dus veel meer geworden. Hoeveel zijn het er nu dan?
1: 9000.
0: Ja.
1: Ja, dat is best veel. Ja. En de gemeente probeert de dieren weg te houden door bijvoorbeeld oevers af te schermen.
0: Maar ja. Ze zijn beschermd, die beestjes, dus dat is kan ook niet zomaar natuurlijk.
1: Je kunt niet de bugs pakken.
0: Nee, dat kan niet, dat kan niet.
1: Kan wel, maar...
0: Nee, dat mag niet.
1: Oh, dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet. Ja, het kan, maar het mag niet. We gaan nog even naar Harry Jekkers, de zanger en cabaretier. Die heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
7: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
8: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
0: Dat is toch mooi?
1: Nou.
0: Ja, hij vindt het geweldig.
1: Maar hij heeft best lang doorgegaan. Zou dat voor de lol zijn of zou hij een slechte pensioenvoorziening voor zichzelf hebben geregeld?
0: Nee, ik denk dat hij gewoon een fantastisch vak vindt. Hij is 75 jaar en
1: Lijf aan leven. Dan ga je gewoon door, ja.
0: Ja, Harry Jekkers. Hij gaat lekker in een zwembadje liggen, zei hij.
1: Mooi.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja. Au.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Flevoland met het regionieuws.
19: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botst op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag. De koninklijke familie is volgend jaar in Lelystad om de verjaardag van de koning te vieren. Dokkum en Doetinchem gaven ook 3 miljoen uit toen ze de koning ontvingen. In september wordt duidelijk hoe de viering in Lelystad eruit komt te zien. En wie een crossmotor verkoopt en interesse krijgt uit Utrecht moet goed opletten. De politie waarschuwt voor oplichters. De afgelopen tijd zijn 30 verkopers naar Utrecht gelokt, waarna ze zijn bestolen van hun motor. Ook Almeerders waren het slachtoffer. De oplichters doen zich voor als geïnteresseerden in een crossmotor en vragen dan de verkopers naar Utrecht te komen. Bij een proefrit gaan ze er snel vandoor. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
20: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels.
21: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster biesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking en ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
22: Dankjewel Diana voor een paar plukjes file. A1 Amersfoort Amsterdam voor Soest 4 minuten. A27 Utrecht Almere voor Huizen 4. N309 Dronten Epe voor Heerde 9 minuten. En de N309 Epe Dronten voor de A28 4 minuten. Flitsers op de A27. Hilversum Almere bij 108,1. De Amersfoortweg en Almere Stad. En de N50 bij Ens. Nu staat hij bij 264. En zometeen antwoord op de vraag, komt er nog versterking voor Almere City FC?
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Ja, Almere City FC heeft dit weekend haar derde oefenwedstrijd verloren. Op het complex van SV Wissel en Gelderland was AZ met 2-1 te sterk.
1: Ja, Almere City heeft deze zomer nog geen nieuwe spelers gepresenteerd. Maar de komende weken komen er zeker versterkingen aan. Dat zegt de trainer Anoush Dastgir.
2: Ja, de club is bezig natuurlijk. Voor een aantal posities zoeken we versterkingen. En dat gaat zeker ook gebeuren. Alleen, ja, daar hebben we op dit moment geen haast bij. Het voordeel daarvan is dat je de jonge jongens ook de kans kunt geven om te kijken, ja, hoe, of zij het niveau aan kunnen tikken. En zoals je de club kent, de club staat ook voor het ontwikkelen van talenten. Dus ja, dit zijn fantastische momenten om de talenten ook aan het werk te zien.
3: Ja, een aantal posities zal er nog wel versterking gaan komen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de positie van de keeper. Je hebt nu 3 relatief jonge keepers. Daar moet een ervaren doelman bij.
2: Ja, dus een doelman is vertrokken. Dus daarvoor gaat er een doelman voor terugkomen. En rechtsbackpositie, dus Boyd Reit is weg. Dus we zijn aan het kijken of we dat vanuit onze eigen jeugd door kunnen schuiven. Ja. En als dat het geval is, prima. Zo niet, ja, dan moet die positie natuurlijk ook bezet worden.
3: Ja, en nog een ervaren middenvelder eventueel bij, hè? Een controleur aan de 6.
2: Ja, ik denk dat jij veel meer weet dan ik, lijkt het. Maar nee, ja, we zijn aan het kijken of we dat kunnen invullen. Of we zelf de spelers die we hebben tot een goed verdedigende 6 kunnen maken. En zoals je ziet in het lage blok hebben ze het fantastisch gedaan. Dus, ja.
3: Ben je voorin redelijk compleet? Is het dan eigenlijk wachten of er wat gebeurt? Als er iets weggehaald wordt, komt er iets voor terug?
2: Ja, precies zoals je het zegt. Dus voorin is het op dit moment ziet het er goed uit. Maar op het moment dat er iemand vertrekt, ja, dan moet er ook iemand voor terugkomen. Dus ja. In die fase zitten we nu.
3: Ferdy Druijf droeg de aanvoerdersband. En die speelde in een helft samen met James Lawrence. Ja, dan kunnen wij de conclusie uittrekken dat Ferdy Druijf de eerste aanvoerder wordt.
2: Ja, Ferdy Druijf is de eerste aanvoerder geworden. James de tweede. Dat wil ik wel nog even toelichten. De reden daarvan is dat ik altijd kies voor spitsen eigenlijk als aanvallers, als aanvoerders. Omdat ik vind dat daar het afjagen begint. En daarnaast heeft James het fantastisch gedaan. Dus vanuit daar ook de tweede, dat hij de tweede aanvoerder is. Het was niet een makkelijke keus. Dat is ook niet een keus die je heel makkelijk kunt maken. Alleen het is wel zo dat ik daarvoor gekozen heb op dit moment.
3: Is Lawrence niet teleurgesteld dat hij zijn band kwijt is?
2: Hij heeft het heel volwassen opgepakt. En hij heeft ook aangegeven dat ongeacht of hij de band heeft of niet, zal hij een van de belangrijke spelers zijn bij ons. Ervaren spelers, een leider. Dus uiteindelijk is hij daarmee akkoord gegaan.
0: Ja, de personeelszaken werden dus besproken met City-trainer Anoush Dastgir.
1: Ja, het is wel grappig dat hij tegen onze verslaggever Martijn de Groot zegt van, hey, jij weet eigenlijk meer dan ik. Ja,
0: loopt daar al zo lang rond.
1: Die heeft het goed in de smiezen, Martijn. Ja. En misschien heeft hij zomaar een lijstje met namen. Wie weet, zou zomaar kunnen. Het is 20 minuten voor 8. Cameron Woodcamp is dit.

0: Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik dat hij zong My Ears Are Alight.
1: Oh, oké.
0: Dat zijn oren in brand stonden.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee, dat moet je zeker niet hebben. Dat is mijn dek. Maar het is Israelites. En daarvoor hoorde ik Cameron Withcombe, Kingdom of Fear. Het is kort vracht.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Nou, het is niet alleen warm, maar ook erg droog. Daarover ging het in Nieuwsuur. Daar was de gast Harold van Waveren. Hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat nou daar wel op lijken.
1: Ja, inmiddels zitten we in fase 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes, zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes, zei hij.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
1: Kijk, dat had die Lily toch maar mooi bedacht.
0: Kortom, het valt misschien nog wel wat mee. In Met het Oog op Morgen sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk besloten hulpverlening op het voorterrein te stoppen na twee steekincidenten. Van Zessen vertelde waarom zijn organisatie nog wel hulp biedt.
4: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk van afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Nee, maar Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn dus wel gestopt met die hulpverlening. Ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat is lastig te zeggen, maar Van Zessen is weinig positief.
4: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat er, ja, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen. Die geen voedsel hebben. Die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
1: Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vinker voor het vierde jaar op rij met de titel van door in de quadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
5: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
5: Dus dat is altijd gezellig. Dus, daarna was het mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben we hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n vier moment. En dan met champagne en dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
1: Zonde.
0: Wel nee joh, dat hoort erbij.
1: Ja, in mijn glas hoort het erbij, vind ik. Maar goed, het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop een bijzondere ontmoeting.
5: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wow, yo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
0: Nou ja, het is natuurlijk niet toevallig dat ze daar naartoe gingen.
1: Nee. Ik denk dat minder toevallig is dan hij nu suggereert.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Nou goed, het zal niet aan hem zijn hè, van, goh, dit gaat er gebeuren. Dus in die zin was het spontaan dat hij er niks van wist.
1: Ja, ook wel leuk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heeft het nog over.
0: En zeer terecht. Ja. Ik bedoel, je hoeft niet alleen bij de grote winnaars te zijn die gewoon op de baan staan. Maar nou, ik vind het zeer terecht dat ook rolstoeltennissers deze aandacht krijgen.
1: En goed oefenen volgend jaar weer.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
12: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
14: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
12: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten file. A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum 4 minuten vertraging. En de N309 Dronten Epe voor de aansluiting met de A28 4 minuten op onthoud. Dat is alles op dit moment. Flitsers op de A27 Hilversum Almere bij 108,2 en op de N50 bij Ens 264,5. Nieuwerwetse zeilen voor de scheepvaart. Die zien eruit als rechtopstaande vliegtuigvleugels. Ze worden gemaakt in Zeewolde. Straks een kennismaking met de fabrikant.
16: Ja, en we hebben het ook over buurtcampings. Want de eerste, die verschijnen alweer. In Flevoland is wakker zometeen aandacht voor de buurtcamping in het Beatrixpark in Almere Stad.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
22: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
25: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: I Do Your Care van Rondé. Het is 8:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Steeds meer zeeschepen worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die kent van historische schepen, maar ze zien er anders uit. Maar zo bespaart een schip wel brandstof.
0: Zeker. Econowind uit Zeewolde, die maakt die zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf, die legt uit hoe het werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de leizijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen niet zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energiebeschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 15% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden, Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die nu al 2 keer zo groot dan 1 jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim 1/4 komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
0: Doet hij het?
1: Nou ja,
0: doet hij
1: wel.
0: Het of doet hij het niet?
1: Ja,
0: hij doet het wel.
1: En dan kan ik zeggen, het verslag was van Arend Dubbelboer.

0: Fever Dream van Alex Horn. Het is bijna 7:15.
1: Tijd voor het weer. Ja, met Diana. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke temperaturen kunnen we verwachten vandaag?
2: Nou, dezelfde als afgelopen weekend. Heerlijke temperaturen.
1: Was te doen, hè?
2: Ja, 26, 27 graden. Misschien de komende dagen ietsjes warmer.
1: Oh.
2: Want de wind gaat meer vanuit het oosten waaien. Maar vandaag is het nog wel aangenaam, hoor. De komende uren hebben we nog wel met bewolking te maken. Nou, niet overal, maar de zon die probeert er al goed doorheen te komen. En ik verwacht ook dat vanmiddag de zon volop zal gaan schijnen. En dan hebben we aangename waarden bij een matige noordoostelijke wind. Net als afgelopen weekend windkracht 4 boven de polder. Windkracht 5 soms op het IJsselmeer en Markermeer.
1: Ik zit me een beetje af te vragen. Want we hebben natuurlijk die eerste hittegolf gehad. Die was best heftig en iedereen liep te puffen en te doen. En nu zeggen we, ach, dit is wel te doen.
0: Ja, maar we hebben geen hittegolf, toch?
1: Nee. Maar 25, 26, er zijn mensen die hoeven dat niet, hoor.
2: Nee, maar ja, nu is het best wel aangenaam door die wind dus. Want waait een lekker fris windje.
0: Oh. Ja, maar is wel een want dat vroeg ik me af. Je zegt, die komt uit het oosten, dus dan is het wel wat warmer. Maar het is toch wel een verfrissend windje.
2: Ja. Nou, morgen en overmorgen staat er toch wel nog windkracht 4 of 5, hoor, boven de provincie.
1: Ja.
2: Dus dat maakt het wel lekker. De zon die schijnt wel volop. De kans op lage bewolking in de ochtend is morgen tot en met donderdag gewoon kleiner dan vandaag. Dus veel ruimte voor de zon. En de zonkracht is natuurlijk wel sterk. Zonkracht 7.
1: Ja.
2: Dus als je in de zon uit de wind gaat zitten, voelt het natuurlijk wel warmer aan.
1: Ja, ik vergeet bijna de nacht om even een beetje bij te komen. Het is afgelopen nacht goed gelukt.
2: Ja, nou, de komende nacht verwacht ik ook diezelfde waarde.
1: Oh,
2: 16, 17 graden als minimumwaarde, dus prima. En bij zonsondergang is het toch ook tamelijk afgekoeld. Zo'n 19 of 20 graden. Dus echt warme avonden krijgen we deze week niet. Nou, misschien morgen dat het een uitzondering is, omdat de wind vanuit het oosten waait.
1: Oh ja.
2: Maar verder gaat de wind aan het einde van de week draaien naar het noorden tot noordwesten.
1: Oh.
2: En dat heeft gevolgen voor de temperatuur en ook voor de hittegolf in het zuiden van het land.
1: Ja, die wordt dan afgekapt.
2: De tropische warmte waar ze dus nu en de komende dagen mee te maken hebben, die zal gaan verdwijnen.
0: Maar je kunt toch nog wel lekker buiten zitten op de avonden?
2: Ja, zeker, zeker. En de temperatuur is nog wel rond de normale waarde. 22 graden zal niet daaronder komen. En misschien zelfs nog wel zomers warm in het weekend. Want er zit nog wel enige marge in die temperatuur, hoor.
1: Okay.
2: Droogte, die houdt aan.
1: Ik dacht
2: misschien een lokaal buitje op de vrijdag, maar veel is dat niet. En in het weekend, ook de week daarna, hebben we met een hoge drukgebied te maken. Dus voorlopig geen regen, maar in het weekend wel wat meer wolkenvelden.
0: Oké. Ja, maar dankjewel. Gaan we door met nieuws.
1: In het Beatrixpark in Almere Stad is het afgelopen weekend voor het eerst een buurtcamping gehouden.
0: Ja, bewoners uit de omliggende wijken die sloegen er hun tent op. En verslaggever Richard Schuurman die ging langs.
3: U zat net heerlijk op uw stoeltje, uitkijkend over het Beatrixpark naast uw tent. Geniet u?
4: Heerlijk. Ja, zonnetje erbij. Ja, gezellige mensen. Dus ik genoten. We wonen in de buurt, dus we dachten dat het... we hebben nog nooit gekampeerd, dus we dachten we gaan het de eerste keer proberen. Dicht bij huis. Dus het is bevallen.

0: Vrijdagmiddag begonnen, zondagmiddag alweer voorbij. Ja. Een mini-vakantie, hè?
1: Zeker, het is mini inderdaad, maar wel, het was wel ontzettend gezellig. En ja, we hebben eigenlijk wel het doel bereikt dat mensen elkaar hebben gevonden. En dat we lekker met elkaar nieuwe vrienden maken. De kinderen hebben allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. En nou, het was hartstikke gezellig.
0: Dit is een camping voor mensen uit Almere, eigenlijk uit de wijken eromheen, hè?
1: Ja, ja, verschillende wijken in Almere. Nou ja, hier in de buurt van het Beatrixpark zijn natuurlijk de meeste mensen wel vandaan. Uit de wijken hier om het park heen. Maar ook uit andere delen van Almere zijn een aantal gasten gekomen.
0: En jullie doel was?
1: Het doel was om mensen bij elkaar te brengen. En een beetje leven in de brouwerij ook hier in het park. Want het is zo'n fantastische locatie. We hebben hier een heel mooi gebouw waar de Art Playground huist. Daar hebben we ook lekker kunnen eten. En allerlei activiteiten kunnen doen met ze ook. En dan een fantastisch veld waar je een gigantische camping op kunt bouwen. En we hebben het nu nog een beetje klein, omdat wij het voor het eerst doen. Maar we hopen dat dat gaat groeien. Van Gangnam Style.
0: Gangnam Style. Heb je al een beetje kunnen vliegen?
2: Nee.
0: Je moet heel hard lopen, hè, om dan van de grond te komen.
2: Weet ik.
0: Ja, maar je ziet er heel stoer uit.
2: Weet ik.
0: Hoe vind je de camping? Heb je het leuk gevonden?
2: Ja.
0: Wat vond je het allerleukst?
2: Glijden op mijn buik.
0: Hoe heb je dat gedaan dan?
2: Daar.
0: Oh, met buikschuiven.
2: Ja.
0: Je zegt net, ik vind het jammer dat het weer voorbij is. Was het zo leuk?
2: Ja.
0: Wat vond je het leukste?
2: Ik denk kajakken, ja.
0: Wat is dat precies?
2: Is in een bootje zitten. Bijna hetzelfde als gewoon in een bootje zitten. En dan heb je paddles en die moet je roeien.
0: Dus hier in het water bij Beatrixpark, dat is een mooie plek voor de camping.
2: Ja.
3: Het is jammer dat het 2,5 dag is. Maar dat hebben ze al besproken. Volgend jaar gaat het meer, want
0: een hele week.
3: Want de eerste dag is het aftasten. De tweede dag. En dan ken je elkaar lekker. En dan ben je één echte familie. En dan moet je weer naar huis.
0: Dus het moet langer.
3: Ja, en het gaat ook langer worden. Ja, want ze hebben het allemaal al besproken. Nou, ik vind het fantastisch.
4: Nou, houden we dus te goed voor volgend jaar en dan ook weer lekker weg in eigen stad.
5: Ja, het gevaar is als het te lang duurt dat je op een gegeven moment wat irritaties kunt krijgen. Dus dat is een moeilijke balans natuurlijk.
4: Hou het op een dag of 5.
5: Ja, meestal wat zeggen ze ook met schoonfamilie, dag 3 dagen toch? Dan blijft het goed.
4: Ja,
5: zoiets.
4: En vis komt er ook nog voor.
5: Ja,
4: en dan spreken
5: precies,
4: we,
5: ja. Dat. Nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel voor de buren geldt. Dat dagje of 3, dat is prima zat.
4: Het is daar wel leuk hoor. Beatrice.
5: Zeker, zeker. Nou. Ja, en gewoon gezellig met elkaar natuurlijk. Maar niet te lang. Zometeen wat zaken uit binnen- en buitenland. Na de muziek van Rolls Royce, Is It Love You're After?

0: We gaan alweer naar de klok van 8:30. Dus dat betekent dat je nog wat fragmenten krijgt uit binnen- en buitenland.
1: Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht en er brak paniek uit. Het ging volgens correspondent Mustafa Margadi heel snel.
2: De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: Bangkok is een populaire toeristische bestemming, maar of er ook toeristen in het café waren, dat is nog niet bekend.
0: Een nieuwe bestelbus of een opleiding of cursus voor personeel. Nou, steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf stellen dat soort investeringen uit. En dat komt door stijgende kosten. Maar er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
3: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netwangestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen.
0: Nou, wat een probleem allemaal. Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te weten.
1: Zeker. Het lijkt weer wat rustiger bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend was de sfeer grimmig. Zo braken er vechtpartijen uit op het veld waar asielzoekers verblijven die niet meer in het aanmeldcentrum passen. Eerder waren er steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat ze vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken aan een oplossing, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: Is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest. Maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Er is daar nu nog één hulporganisatie die tenten neerzet en water uitdeelt.
0: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Muziek nog van Paul McCartney.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botste op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Vanaf vandaag wordt er op meerdere plekken in Almere gewerkt aan de busbanen. Daardoor zijn de busbanen bij Noorderplassen, Stedenwijk en Danswijk tijdelijk afgesloten. Veel bussen rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. Ook vervallen er enkele haltes. Op sommige trajecten rijden pendelbussen. En de brandweer van Biddinghuizen roept mensen op Facebook om vooral voorzichtig te zijn met vuur. Door de aanhoudende droogte is 1 klein vuurtje al genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. De brandweer raadt aan om bij verdachte situaties of beginnende brandjes meteen 112 te bellen. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden.
11: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster briesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking en ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
12: Files op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Soest 5 minuten. A1 Amsterdam Amersfoort voor Hilversum Noord 7 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 11 minuten op onthoud. En de laatste van het rijtje van de ANWB is de A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette 4 minuten. Flitsers op de A27 Hilversum richting Almere bij 108,1 en op de N50 bij Ens 264. Dat waren ze.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wham! Young Guns, go for it. Het is 8:08.
1: Boeken, maandverband, luiers en etenswaren. In buurtkastjes door heel Flevoland vind je allerlei producten die je gratis mee mag nemen. Deze week ontmoeten we in een zomerserie de mensen achter deze buurtkastjes.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Gineke Smit naar Anke Dekkers. Zij runt een theehuis in het ontmoetingspark buiten in Tronten. En er zijn maar liefst 2 buurtkastjes.
2: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja.
3: Hoi, ik ben Gineke.
2: Van harte welkom, Gineke.
3: Ik kom hier voor het menstruatiekastje.
2: Ja, ik ga me jou even laten zien.
3: Ja. Op het toilet?
2: Ja, op het toilet. Dat is mooi privé, toch? Dit is het kastje. Het is eigenlijk mijn oude badkamerkastje. En die komt heel mooi verpast, want dit is eigenlijk precies een kastje wat hier zo mooi past om materialen wat wij via het armoedefonds krijgen, om hier een plekje te geven.
3: Ja, want ik kijk er even in. Wat zien we er allemaal in?
2: Nou, maandverband en alle vormen en maten, tampons. We hebben ook nog voor heren een incontinentiemateriaal staan en voor dames. In principe mogen mensen dat gewoon meenemen. Als je hier naar de wc gaat, dan is het ook wel duidelijk en staat in eigenlijk alle talen. De meeste talen, zeg maar, staat het er ook op dat het mag.
3: Ja.
2: Dus dat is wel voor heel veel mensen toch wel aantrekkelijk. Omdat natuurlijk dit soort producten best duur zijn.
3: Ja, want waarom is dit hier?
2: Omdat ik vind dat wij als ontmoetingspark buiten een plek zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen die minder geld te besteden hebben. Wij werken ook veel samen met Burgers in de Knel. Een organisatie in Dronten die burgers die net tussen wal en schip raken en financieel in de problemen zijn gekomen, helpen. Middels boodschappenkaarten. Die komen ze bij ons ophalen. Wij verzorgen de contacten. En dan zeg ik altijd, loop even mee. En dan laat ik dit zien. En dan zeg ik, neem een grote tas mee. En neem maar mee. Want je moet niet elke maand hoeven komen. Je mag best een voorraadje aanleggen. En ik kan me voorstellen dat als je als moeder alleenstaand bent, je hebt 4 dochters. Nou, ga er maar aan staan. Dan is het best wel een uitgave. Dus ik denk dat het wel heel helpend kan zijn, ja.
3: Voor jou persoonlijk, waarom is het voor jou belangrijk om dit soort dingen te doen?
2: Omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen mag hebben, laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk, de wereld is wat dat betreft wel ingewikkeld. En ik denk dat we daar als ontmoetingspark ook echt een bijdrage aan kunnen leveren op deze manier.
3: De een ambieert misschien een carrière zoals ik, als journalist.
2: Ja, ook
3: en
2: leuk.
3: De ander gaat bij de bank werken en jij doet dit. Waarom doe jij dit?
2: Ik heb 18 jaar in de thuiszorg gewerkt, daarna 12 jaar in het onderwijs. En heb ik allebei met ontzettend veel plezier gedaan. Toen ging mijn kinderen de deur uit. En ik ben nooit heel ambitieus geweest. Ik was gewoon lekker werken. En op een gegeven moment dacht ik nu vind ik het toch wel leuk om iets te gaan doen. Wat toch een beetje van jezelf is. Maar waar je wel echt impact mee maakt. En dat is eigenlijk wat ik hier ben gaan doen. Het geeft mij heel veel voldoening. Ook omdat we zijn ook een dagbesteding. Dus we hebben een aantal mensen die hier werken. En die niet ergens anders een echte baan kunnen vinden. Maar als ik zie met hoeveel plezier we dat doen hier met elkaar. We hebben een enorm team aan vrijwilligers. Allemaal super enthousiast en heel lief. En ook heel fijn bezig met elkaar ook. En we hebben echt zoveel plezier. Dat is onbetaalbaar eigenlijk.
1: Naast een menstruatiekastje is er in het ontmoetingspark ook een bijzondere moestuin.
3: Want wat is er bijzonder aan jullie moestuin? Het is niet een gewone moestuin.
2: Nee, het is een sociale voedseltuin, noemen we het ook wel.
3: Ja.
2: Ja, en het is heel klein nog. En dit is ook het eerste jaar dat we nu echt opbrengst gaan krijgen. En het sociale is dat het inderdaad ook weer naar mensen toe gaat die bij ons komen en die we wat mee kunnen geven straks. Dus lekkere courgettes en aardbeidjes groeien, aardappelen hebben we. Maar we kunnen er ook een lekker soepje van maken bij ons in de keuken. Dus,
3: je kunt het zelf gebruiken, maar het is ook om weer weg te geven.
2: Ja, en om weg te geven. Plus het werk in de moestuin is voor heel veel mensen lekkere bezigheid. En ook om met elkaar in gesprek te gaan. En ook mensen die psychisch heel kwetsbaar zijn, die kunnen daar ook een hele mooie rol in gaan spelen. Ja.
3: En zo wordt hier eigenlijk overal gedacht aan de mens die het misschien nodig heeft of het wat minder heeft.
2: Ja, zeg precies.
3: Maar.
2: Ja, ja. Ja, ja.
3: Want ik heb begrepen dat je ook zelfs nog een mini-biep ergens hebt staan.
2: Ja, die hebben we ook nog. Wil je die ook nog zien?
3: Ja, wil ik ook nog zien.
2: Oké, gaan we daar even heen.
3: Welke kant moeten we op?
2: Deze kant. Laatst heb ik er zelf een heel mooi boek uitgehaald. En toen dacht ik, maar die moet ik nog even weer terugzetten.
3: Ik zie wel van alles. Ja, van thrillers, van Esther Verhoef tot aan
2: de boeketreeks.
3: Ja, de boeketreeks, een beetje wel. Ja, ja. Precies, ja.
2: Dus,
3: en hieronder ook nog wat kinderboekjes of zo, denk ik.
2: Ja, voor kinderen vind ik het ook wel belangrijk. Hè. Lezen is natuurlijk best wel heel belangrijk. Ja. Niet iedereen kan een bibliotheekabonnement veroorloven. Dit is heel laagdrempelig. Ja.
3: Prachtig.
2: Dat dacht ik.
3: Ja. Dankjewel. We gaan hem dicht doen.
1: Morgen hoor je Han Deen uit Almere. Hij heeft een mini-biep gemaakt om iets moois te doen met de boeken van zijn overleden vrouw.

0: Van Rain en voor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Hoe laat is het? Het is 9:10. Nog wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Gebrek aan Summer Rain, daar ging het over in Nieuwsuur, want het is warm en droog. En daarom was de gast Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten tijdens het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
1: Nou, we zitten inmiddels in fase 1. Betekent, er is een dreigend watertekort. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes, want er is geleerd van eerdere droogteperiodes.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
1: Oh, dus nou, zij doen in het groot wat jij in het klein in je tuin doet.
0: Dit valt echt in de categorie een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest, zeg maar. Huh? Ja, valt maar wel onder.
1: Als het straks meevalt kun je zeggen, droogteramp blijft uit.
0: Ja, dat is maar goed. Dus fijn dat die regenton zo vol zit. We gaan even naar Wimbledon. Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vink er voor het 4e jaar op rij met de titel van door in de kwartklasse op Wimbledon. En langs de lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
4: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
5: Leuk.
4: Dus ja, dat is altijd gezellig. Dus, maar nee, daarna was het mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne en dan... ja, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
0: Tuurlijk, dat hoort erbij. Het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop ook nog een bijzondere ontmoeting.
4: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En Kate zegt tegen mij, ja, prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wat joh. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig en... ja, dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
0: Ja, wajo, hè, mag hij ook al zeggen. En Kate, dat mag hij zeggen.
1: Zo.
0: Niet de Princess Kate, maar hij zegt gewoon Kate.
1: Hij zegt gewoon Kate.
0: Nou, ja, dat is toch geweldig om het op die manier af te sluiten.
1: Mooie tennisser en hij gaat natuurlijk op voor zijn vijfde keer. Ik reken op Niels.
0: Gaan we vanuit. Paul Carrick, Don't Shed a Tear, zometeen Flevoland muzikant. Blijf erbij en stuur je verzoekje door, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Hendrik's buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
12: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
11: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
13: Perhaps with time you might come to like me.
14: I'm sorry, look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group, the alpha male grazing there.
11: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
9: Hoe is het op weg? Nou, het is nog een beetje vertraging op de A27. Utrecht-Almere, dat is tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Een kwartiertje en 5 minuten op de N301 Barneveld-Almere. Tussen de N798 en de N704. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit richting Hilversum, hectometerpaal 108,2. En de N702, de Hoge Ring in Almere, in beide richtingen bij 0,8. En zometeen in Flevoland Muziekland. Oh, er worden wat traantjes geplengd.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Met Jolien Dalstra.

0: punto.
1: La camisa negra, het zwarte hemd van Juanes was dat. Oh, lekker nummer is dat toch. Het is 13 minuten over 9. Flevoland Muziekland, het eerste uurtje van 2 op deze maandagochtend. De 13e juli zijn we alweer. Bijna halverwege juli. En het wordt weer een lekker warm weekje. En volgens mij wordt het ook gewoon een fantastisch fijne dag. Ja, voel ik een beetje aan. Dus ik hoop dat het ook uit gaat komen. Ook voor jou thuis natuurlijk zeker. Nou, in ieder geval met de muziek moet het toch wel goed komen. Ik heb zo meteen een lekker nummer voor je. Van Madonna. Zij is er als eerste Amerikaanse vrouw in geslaagd om in 5 decennia nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijsten. Ik vind het wel een applausje waard hoor. De zangeres die wist het record te vestigen met haar nieuwste album. Dat heet Confessions 2. De eerste keer dat Madonna de Britse hitlijst aanvoerde was met dit nummer uit 1984. Ja, kunnen we toch allemaal nog heerlijk mee blaren. Like a Virgin.

Laat de zomer maar komen. Ha, die is er wel hoor. Baku in Monaco, Ferry de Lits en check. Het is bijna 9:20. Zullen wij eens even kijken waar Kiek is geweest en wat er dan op die foto's te zien is. En vooral wat er veranderd is. Wat is er weggepikt, weggehaald, toegevoegd? Of net even veranderd? Ja, dat is aan jou om te ontdekken. Het is een foto van Hunted, Noordoostpolder, in de Zuiden, in Emmeloord. Ja, dat concept dat is wel bekend inmiddels. Hè? De politie die achter jeugd aan zit als spel. Nou, honderden jongeren die proberen dat in Emmeloord ook. Ja, dan probeer je dus uit handen te blijven van de politie, van BOA's, brandweer. Defensie doet tegenwoordig ook mee. Het wordt steeds groter. Groot spektakel dus. Jongerenwerkers doen ook mee. Deze is lastig. Ja, het is wel een uitdaging op de vroeg. Ja, als je net uit je bed komt helemaal. Ja, voor deze vroege maandagochtend vind ik hem best pittig. Dus ik zou zeggen, doe je best, puzzel mee. We hebben dan wel echt leuke prijzen voor je. Dus misschien is dat nog een extra stimulans om een poging te wagen. Doe een appje, doe dat voor 11 en laat het weten, het goede antwoord. Dit is Stevie Wonder.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: De politie heeft dit weekend op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij ging ruim 210 km per uur. 100 is het maximum. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt en kan een fikse boete verwachten. Ook moet hij zich melden bij het CBR. En vanaf vandaag wordt er op meerdere plekken in Almere gewerkt aan de busbanen. En daardoor zijn de busbanen bij Noorderplassen, Stedenwijk en Danswijk tijdelijk afgesloten. Veel bussen rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. Ook vervallen er dan enkele haltes. Op sommige trajecten rijden pendelbussen. En de brandweer van Biddinghuizen roept mensen op Facebook op om voorzichtig te zijn met vuur. Door de aanhoudende droogte is één klein vuurtje al genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. De brandweer raadt aan om bij verdachte situaties of beginnende brandjes meteen 112 te bellen. Meer nieuws op web en app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Rue du Soleil. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is twee keer zo duur geworden.
5: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordoosten biesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
3: Het is net 9:30 geweest, geen files of vertragingen meer. Wel een aantal flitsers, bijvoorbeeld op de N302, de Ganzenweg bij Harderwijk, in beide richtingen bij 105,4. En ook op de N707 bij Zeewolde wordt je op zijn snelheid gecontroleerd. Dat is de Zeewolderdijk bij hectometerpaal 4. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
6: Goedemorgen.

0: Dag zuster Ursula, het is 20 minuten voor 8.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 1984, het jaar van de allereerste Apple Macintosh. Het jaar ook van de introductie van de CD. Maar het was ook het jaar, een periode eigenlijk van heel veel spanningen. De Koude Oorlog, spanningen tussen Oost en West. Ja, en in die tijd kwam het kleine orkest met dit nummer. Harry Jekkers, die zingt erover. Over de muur, waarin de vogels gewoon wel over die muur vliegen. Die kunnen niet worden tegengehouden. Over de muur van het kleine orkest.

ook zo'n heerlijk plaatje van Bruno Mars. Risk It All. Het is 9:45 geweest. Vergeet je kiek niet. Je hebt nog tot 11:00 de tijd. Als je denkt, ja, hoe zien die foto's er dan uit? Waar was kiek? Wat is er veranderd in die foto's? Dan kun je nu meekijken, want ik heb ze weer voor je in beeld gezet. Wat heb ik weggepikt? Is er net even veranderd, toegevoegd? Foto's van Hantit Nop in de Zuidert in Emmeloord. Honderden jongeren die deden mee. Probeerden uit handen te blijven van de politie, BOA's, jongerenwerkers, brandweer. Defensie deed mee. De hele mikmak was een geweldig evenement. Het was allemaal een spel natuurlijk. Maar toch, ze echt hartstikke leuk. Maar wat is hier het verschil? Ik heb hem intussen ontdekt. Nu jij nog. Kom maar door met die goede oplossingen. Via de app bijvoorbeeld.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je ziet er heel stoer uit.
5: Weet ik.
1: Dit is Flevoland.
6: Kom maar. Hup.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De politie heeft op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij had ruim 210 km per uur op de teller. Een groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de N302, de Ganzenweg bij Harderwijk. Hectometerpaal 105.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
2: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
4: Perhaps with time, you might come to like me.
5: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
2: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM. Ja.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Rick FM.

0: Ken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vepen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Eurieke Vem.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen...

0: zeg.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.